leven weet je dus nooit te laat. Om ons verleden te vergeten, te vergeven, nee, dus nooit te laat. Om te verduidelijken wie ik is en dat ik jammer is, nooit te laat.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Zij grendel die deuren en hang haar jas op. Klim uit haar stilettos, hoor haar hart klop. En hart klop die stilte, die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

donker, geheimen van in de speelde. Straat troubadouren, conca concertos voor die Zuiderkruis, Melkweg en Maan. Aardseer concertinas voor die gloeikool ballerinas van die straat troubadouren. En die prinsen van die bondo, die gramadula bondo verlang. En die vieren al oorwijs, waar die Dixieland paradijs aan.

trubadura, con concertos, Verisaide Kruis, Melkweg en Man. Hartseer concertinas, voor die gloeikool ballerinas van die straat trubadura.

is klaar met hierdie kruis. Ek wil terugvaar na my vader se huis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Net voor dit was het Cora Marie met Geef my a biggie country en Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. De tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeur het op die 14 juni 1969. Johnny Cash stel sy iconische rechtstreekse album by At San Quentin vry. Dan in 1975 het Linda Ronstadt sy herverwerking van de Everly Brothers When Will I Be Loved boe aan die Billboard Country treffersluiste gestaan. 1984, Lori Morgan sluit aan by die Grand Ole Opry. In 2003 het Toby Keith en Willie Nelson saamgestaan op nummer 1 op die treffersluis met B for My Horses. Dan ook die laaste 2018 op hierdie dag, Alan Jackson is in die Likkie Skrywers Hall of Fame opgeneem. Ek bring vir jou 3 treffers, Johnny Cash, Linda Ronstadt as ook Alan Jackson.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Love is a burning thing, and it makes

Hoor die tantes van nantes en alle klantes beklei onbezet van die glaas. Maar die tantes van nantes beseft nou waar mantes die plaas is de enigste baas.

Dan zei gaan hem net als stop. Zeg dat ze voor mij op je WhatsApplijn 0823333667 uit wat er bekende animatie flik kom hierdie likkie. Right, ek sien ons het om antwoorden bezig om weer te kom. Ons vat so'n bykie van die muziekbreek. Ons luister vir Ken Mullen met Annie Song. Richard van der Westhuizen met Belade vir 'n Enkeling. En Yuri Els sing vir ons van die Vissies.

daar arm die somme heer. En sê ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou. Want ek hou van jou toch meer as enig ander.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

my wonder where you still play. As my foot weer op plek kry, sal my hart van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.

se vensters heel bly. Waar jy ook al afdraai, moenie trane oor my stort nie. Waar jy ook al wegdraai, moenie liefde dors laat word.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.